0: Nigdy, nigdy, nigdy
1: to przejdę.
0: Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy.